of my cock. Een ijzige wind schroei mijn handen vast om die beker.